0: De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bert Lemmens, een van de oprichters van IVN Aarle-Riksel, is overleden. Lemmens was al enige tijd ziek. Samen met zijn echtgenote Hetty nam hij eind jaren 70 het initiatief voor natuureducatie, wat later resulteerde in de officiële oprichting van de IVN-afdeling. IVN Laarbeek aan de Beeksweg en Aarle-Riksel is een actieve vereniging die wordt gerund door vrijwilligers. In het voorjaar ging een grote wens van Lemmens in vervulling en werd in Mariehout door Lemmens de eerste boom geplant voor een pinetum, een gespecialiseerd bomenbos met verschillende naaldboomsoorten. Bert Lemmens werd 84 jaar. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft het collegeprogramma 2026-2030 vastgesteld. Het programma heeft richtingen aan de ambities en prioriteiten voor de komende 4 jaar en bouwt voort op het coalitieakkoord, op zijn Boekels natuurlijk. De komende bestuursperiode zet het college onder meer in op woningbouw, leefbare kernen, welzijn en gezondheid, een toekomstbestendig buitengebied, duurzaamheid en klimaatadaptatie, verkeersveiligheid en een sterk lokaal ondernemersklimaat. Het collegeprogramma is aangeboden aan de gemeenteraad en is te bekijken op de website van de gemeente Boekel.nl. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 1:30 opgeroepen voor een steekpartij aan het Kinderbos in Geemert. Ter plaatse bleek dat een jonge man neergestoken was. De politie is op zoek naar 2 jongens en een meisje. De 3 tieners zijn na het steekincident gevlucht. De politie heeft het Kinderbos afgezet voor onderzoek. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn arm en gezicht. Waardoor de steekpartij gebeurde is niet bekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR 920, omdat het anders kan.
4: Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.
2: Non-stop OSR.
3: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

in natural grace.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemand Bakel op Omroep Peelrand. In het archief van heemkundekring Het Hof van Lizent bevinden zich interessante films van bijzondere gebeurtenissen in het verleden. Daarom heeft het bestuur van de heemkundekring het plan opgevat om een filmavond te organiseren op vrijdag 18 september om 8 uur. Voor een zo mooi mogelijk resultaat is gekozen voor de theaterzaal van het dorpshuis in Lieshout, waar een goed scherm beschikbaar is. Omdat de datum van 18 september in de boeken staat als bevrijdingsdag van Lieshout, worden er op die avond enkele films gedraaid die rond de bevrijding gemaakt zijn of die de bevrijding als thema hebben. De Bunker in Gemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground cultuur. Met de internationale singer-songwriter Nico Rivers uit Amerika op donderdagavond, een laagdrempelige spelletjesavond op vrijdagavond en een stevige punkavond zaterdagavond met De Kleine Opstand en Human Outfit, biedt het podium een gevarieerd weekendprogramma voor jong en oud. Sociaal Cultureel Centrum De Bunker biedt ruimte aan live muziek, jong talent en alternatieve cultuur. Met een divers programma is het een plek voor ontmoeting, experiment en beleving. Kijk voor alle informatie op bunkergemert.nl. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft het collegeprogramma 2026-2030 vastgesteld. Het programma heeft richtingen aan de ambities en prioriteiten voor de komende 4 jaar en bouwt voort op het coalitieakkoord, op zijn Boekels natuurlijk. De komende bestuursperiode zet het college onder meer in op woningbouw, leefbare kernen, welzijn en gezondheid, een toekomstbestendig buitengebied, duurzaamheid en klimaatadaptatie, verkeersveiligheid en een sterk lokaal ondernemersklimaat. Het collegeprogramma is aangeboden aan de gemeenteraad en is te bekijken op de website van de gemeente Boekel.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer opengaat is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en kon de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemand-Bakel op Omroep Peelrand. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft het collegeprogramma 2026-2030 vastgesteld. Het programma heeft richtingen aan de ambities en prioriteiten voor de komende 4 jaar en bouwt voort op het coalitieakkoord, op zijn Boekels natuurlijk. De komende bestuursperiode zet het college onder meer in op woningbouw, leefbare kernen, welzijn en gezondheid, een toekomstbestendig buitengebied, duurzaamheid en klimaatadaptatie, verkeersveiligheid en een sterk lokaal ondernemersklimaat. Het collegeprogramma is aangeboden aan de gemeenteraad en is te bekijken op de website van de gemeente boekel.nl. In opdracht van de gemeente Laarbeek organiseert Bibliotheek de Lage Beemde de gratis workshop Slim en voordelig door de supermarkt en drogist. Tijdens deze workshop krijg je handige tips om geld te besparen. Je leert hoe aanbiedingen en kortingen werken en hoe je prijzen kunt vergelijken zodat je beter kunt kiezen wat je koopt. De workshop is onderdeel van een reeks van 3 workshops over slim omgaan met je geld. Je kunt de hele reeks volgen, maar ook 1 of 2 workshops kiezen. Ze worden gehouden van 7 tot 9 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. In het archief van heemkundekring Het Hof van Lizent bevinden zich interessante films van bijzondere gebeurtenissen in het verleden. Daarom heeft het bestuur van de heemkundekring het plan opgevat om een filmavond te organiseren op vrijdag 18 september om 8 uur. Voor een zo mooi mogelijk resultaat is gekozen voor de theaterzaal van het dorpshuis in Lieshout, waar een goed scherm beschikbaar is. Omdat de datum van 18 september in het boeken staat als bevrijdingsdag van Lieshout, worden er op die avond enkele films gedraaid die rond de bevrijding gemaakt zijn of die de bevrijding als thema hebben. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. In opdracht van de gemeente Laarbeek organiseert Bibliotheek de Lage Beemde de gratis workshop Slim en voordelig door de supermarkt en drogist. Tijdens deze workshop krijg je handige tips om geld te besparen. Je leert hoe aanbiedingen en kortingen werken en hoe je prijzen kunt vergelijken zodat je beter kunt kiezen wat je koopt. De workshop is onderdeel van een reeks van 3 workshops over slim omgaan met je geld. Je kunt de hele reeks volgen, maar ook 1 of 2 workshops kiezen. Ze worden gehouden van 7 tot 9 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Bert Lemmens, een van de oprichters van IVN Aarle Riksel, is overleden. Lemmens was al enige tijd ziek. Samen met zijn echtgenote Hetty nam hij eind jaren 70 het initiatief voor natuureducatie, wat later resulteerde in de officiële oprichting van de IVN-afdeling. IVN Laarbeek aan de Beeksweg en Aarle Riksel is een actieve vereniging die wordt gerund door vrijwilligers. In het voorjaar ging een grote wens van Lemmens in vervulling en werd in Mariehout door Lemmens de eerste boom geplant voor een pinetum, een gespecialiseerd bomenbos met verschillende naaldboomsoorten. Bert Lemmens werd 84 jaar. In het archief van Heemkundekring Het Hof van Lizent bevinden zich interessante films van bijzondere gebeurtenissen in het verleden. Daarom heeft het bestuur van de Heemkundekring het plan opgevat om een filmavond te organiseren op vrijdag 18 september om 8 uur. Voor een zo mooi mogelijk resultaat is gekozen voor de theaterzaal van het dorpshuis in Lieshout, waar een goed scherm beschikbaar is. Omdat de datum van 18 september in de boeken staat als bevrijdingsdag van Lieshout, worden er op die avond enkele films gedraaid die rond de bevrijding gemaakt zijn of die de bevrijding als thema hebben. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk. Want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. En daardoor is de A28 daar in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om de spits zoveel mogelijk te vermijden. De brug werd zondag gesloten nadat bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Dat wordt nu hersteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Volgens Trump moet het bedrijf zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bouwen om toegang tot de Amerikaanse markt te houden. Het dreigement komt vlak voordat Canada nieuwe invoerheffingen op Amerikaanse producten invoert. De VS en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog met importheffingen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij de vliegtuigcrash in het Amerikaanse Miami zaten in voertuigen op de grond. Een vrachtvliegtuig van Amazon schoot van de landingsbaan en ramde een busje en een auto. 3 mensen raakten zwaar gewond, 2 anderen liepen lichte verwondingen op. De 2 piloten van het vliegtuig overleefden de crash. Er wordt nu onderzocht of het toestel te laat of met te hoge snelheid landde. De belangrijkste luchthaven van Indonesië bij Jakarta is weer open na problemen door vulkaanas. Ook 5 andere vliegvelden zijn vanochtend weer geopend. In totaal waren 8 luchthavens gesloten na uitbarstingen van de vulkaan Anak Krakatau. Daardoor zijn bijna 3000 vluchten geschrapt en stranden meer dan 340.000 passagiers. Anak Krakatau veroorzaakte in 2018 ook een tsunami waarbij 429 mensen omkwamen. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft het collegeprogramma 2026-2030 vastgesteld. Het programma heeft richtingen aan de ambities en prioriteiten voor de komende 4 jaar en bouwt voort op het coalitieakkoord, op zijn Boekels natuurlijk. De komende bestuursperiode zet het college onder meer in op woningbouw, leefbare kernen, welzijn en gezondheid, een toekomstbestendig buitengebied, duurzaamheid en klimaatadaptatie, verkeersveiligheid en een sterk lokaal ondernemersklimaat. Het collegeprogramma is aangeboden aan de gemeenteraad en is te bekijken op de website van de gemeente Boekel.nl. De Bunker in Geemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground cultuur. Met de internationale singer-songwriter Nico Rivers uit Amerika op donderdagavond, een laagdrempelige spelletjesavond op vrijdagavond en een stevige punkavond zaterdagavond met De Kleine Opstand en Human Outfit, biedt het podium een gevarieerd weekendprogramma voor jong en oud. Sociaal Cultureel Centrum De Bunker biedt ruimte aan live muziek, jong talent en alternatieve cultuur. Met een divers programma is het een plek voor ontmoeting, experiment en beleving. Kijk voor alle informatie op bunkergemert.nl. In het archief van Heemkundekring Het Hof van Lizent bevinden zich interessante films van bijzondere gebeurtenissen in het verleden. Daarom heeft het bestuur van de Heemkundekring het plan opgevat om een filmavond te organiseren op vrijdag 18 september om 8 uur. Voor een zo mooi mogelijk resultaat is gekozen voor de theaterzaal van het dorpshuis in Lieshout, waar een goed scherm beschikbaar is. Omdat de datum van 18 september in het boeken staat als bevrijdingsdag van Lieshout, worden er op die avond enkele films gedraaid die rond de bevrijding gemaakt zijn of die de bevrijding als thema hebben. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Een hoge medewerker wordt ervan verdacht tegen betaling frauduleuze callcenters te hebben beschermd en geld te hebben witgewassen. Kravchenko is zelf niet als verdachte aangemerkt en ontkent iedere betrokkenheid. Hij zegt te vertrekken om te voorkomen dat zijn functie wordt gebruikt in een politieke strijd. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk. Want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. En daardoor is de A28 daar in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om de spits zoveel mogelijk te vermijden. De brug werd zondag gesloten nadat bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Dat wordt nu hersteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Volgens Trump moet het bedrijf zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bouwen om toegang tot de Amerikaanse markt te houden. Het dreigement komt vlak voordat Canada nieuwe invoerheffingen op Amerikaanse producten invoert. De VS en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog met importheffingen. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. In het archief van heemkundekring Het Hof van Lizent bevinden zich interessante films van bijzondere gebeurtenissen in het verleden. Daarom heeft het bestuur van de heemkundekring het plan opgevat om een filmavond te organiseren op vrijdag 18 september om 8 uur. Voor een zo mooi mogelijk resultaat is gekozen voor de theaterzaal van het dorpshuis in Lieshout, waar een goed scherm beschikbaar is. Omdat de datum van 18 september in het boeken staat als bevrijdingsdag van Lieshout, worden er op die avond enkele films gedraaid die rond de bevrijding gemaakt zijn of die de bevrijding als thema hebben. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft het collegeprogramma 2026-2030 vastgesteld. Het programma heeft richtingen aan de ambities en prioriteiten voor de komende 4 jaar en bouwt voort op het coalitieakkoord, op zijn Boekels natuurlijk. De komende bestuursperiode zet het college onder meer in op woningbouw, leefbare kernen, welzijn en gezondheid, een toekomstbestendig buitengebied, duurzaamheid en klimaatadaptatie, verkeersveiligheid en een sterk lokaal ondernemersklimaat. Het collegeprogramma is aangeboden aan de gemeenteraad en is te bekijken op de website van de gemeente boekel.nl. In opdracht van de gemeente Laarbeek organiseert Bibliotheek de Lage Beemde de gratis workshop Slim en voordelig door de supermarkt en drogist. Tijdens deze workshop krijg je handige tips om geld te besparen. Je leert hoe aanbiedingen en kortingen werken en hoe je prijzen kunt vergelijken zodat je beter kunt kiezen wat je koopt. De workshop is onderdeel van een reeks van 3 workshops over slim omgaan met je geld. Je kunt de hele reeks volgen, maar ook 1 of 2 workshops kiezen. Ze worden gehouden van 7 tot 9 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in 1 keer via 1 betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.

Met de Yellow River and Christie is de dinsdagochtend gestart hier op OSR 9-2-0. 8 september is het geworden. Een hele goede morgen, van harte welkom. Dit is Klaarwakker, het programma wat er elke dag is tussen 7 en 9. Dus uiteraard ook vandaag. En ik mag je gastheer zijn, ook dit keer weer. Voor de, weet ik hoeveel, 100ste keer al. En dat doen we met plezier. Hier is Wes.

bed. Blijft een mooi nummer dit, hè. Elton John, Can You Feel The Love Tonight? Oh, en dat is morgen zo vroeg. Nou, dat wordt alles dan maar weer. Zometeen Bruno Mars, daarna de headlines. Maar nu eerst, Ilo.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk, want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Klaar, wakker.

Bluff en Counting Crows, Holiday in Spain en ook nog Cat Stevens die we hier hadden. En dan is het weer tijd voor het archiefnieuws. Dit keer uit 1997, 8 september uiteraard. De platenzaak Concern Free Record Shop start op 8 september toen een landelijke campagne met de single Laat Me Los van de Utrechtse band The Gathering. Die draaien we niet, maar wel uit bijzondere stevige nummers Strange Machines.

Marathon van Nathalie en Bruglia. En daarvoor, ja, het is erg stevig, moet ik eerlijk zeggen. Zeker zo vroeg in de ochtend. Ik zou er zelf nooit voor kiezen, maar ja, het zat het archiefnieuws. Dus het moest dit keer een keer voorbij komen. Strange Machines en de Gathering. En ik weet zeker dat er toch weer veel mensen zijn die daar een plezier mee gedaan is.

Just Be Good To Me met de SOS Band en Pink met Trustful. Zij brengen bijna een einde aan het eerste gedeelte klaarwakker voor vandaag, voor deze dinsdagochtend. Het is nog vroeg, we pakken nog een kopje koffie en

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuis gaan met het radionieuws op OSR 920. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:15 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Een hoge medewerker wordt ervan verdacht tegen betaling frauduleuze callcenters te hebben beschermd en geld te hebben witgewassen. Kravchenko is zelf niet als verdachte aangemerkt en ontkent iedere betrokkenheid. Hij zegt te vertrekken om te voorkomen dat zijn functie wordt gebruikt in een politieke strijd. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemand-Bakel op Omroep Peelrand. In het archief van heemkundekring Het Hof van Lizent bevinden zich interessante films van bijzondere gebeurtenissen in het verleden. Daarom heeft het bestuur van de heemkundekring het plan opgevat om een filmavond te organiseren op vrijdag 18 september om 8 uur. Voor een zo mooi mogelijk resultaat is gekozen voor de theaterzaal van het dorpshuis in Lieshout, waar een goed scherm beschikbaar is. Omdat de datum van 18 september in het boeken staat als bevrijdingsdag van Lieshout, worden er op die avond enkele films gedraaid die rond de bevrijding gemaakt zijn of die de bevrijding als thema hebben. Bert Lemmens, een van de oprichters van IVN Aarle Riksel, is overleden. Lemmens was al enige tijd ziek. Samen met zijn echtgenote Hetty nam hij eind jaren 70 het initiatief voor natuureducatie, wat later resulteerde in de officiële oprichting van de IVN-afdeling. IVN Laarbeek aan de Beeksweg en Aarle Riksel is een actieve vereniging die wordt gerund door vrijwilligers. In het voorjaar ging een grote wens van Lemmens in vervulling en werd in Mariehout door Lemmens de eerste boom geplant voor een pinetum, een gespecialiseerd bomenbos met verschillende naaldboomsoorten. Bert Lemmens werd 84 jaar. In opdracht van de gemeente Laarbeek organiseert Bibliotheek de Lage Beemde de gratis workshop Slim en voordelig door de supermarkt en drogist. Tijdens deze workshop krijg je handige tips om geld te besparen. Je leert hoe aanbiedingen en kortingen werken en hoe je prijzen kunt vergelijken zodat je beter kunt kiezen wat je koopt. De workshop is onderdeel van een reeks van 3 workshops over slim omgaan met je geld. Je kunt de hele reeks volgen, maar ook 1 of 2 workshops kiezen. Ze worden gehouden van 7 tot 9 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

0: Hold Me Tight met Johnny Nash. Fijn nummer gewoon. Het klinkt gewoon lekker. Ja, 2-1 dan nu. Shake, rattle and roll. And I just want to taste your wine. Hier is Billy Swan.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. De hoogste aanklager van Oekraïne, Rustam Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Leef de hits. OSR 920.

0: Running in a Family, level 42 hier op OSR 920. Goedemorgen.
1: Top 1000.
0: Inderdaad, we duiken weer in de top 1000. De hitparade die je in de eerste week van januari altijd hoort hier op OSR 920. En wat er samenraapsel is van alle eindejaarslijstjes in Nederland. Nova Star vinden we dit keer in de top 1000 met het nummer Wrong uit 1999. Nova Star, de band van Joost Zwegers, nam dit nummer op in een studio in het Belgische Brussel. Zwegers schreef de tekst over een relatie die verkeerd loopt. Het nummer verscheen op hun debuutalbum Nova Star. De gitaarsolo wordt gespeeld door Zwegers zelf.

0: Something's Gonna Hold On My Heart met Gene Pitney en Nova Star met Wrong hier op jouw station in Klaarwakker. Woensdagochtend. Maar deze blijft ook mooi, hè? Een tijdje geleden nog gezien op Wish Outdoor, Henk Persbroek, samen met Het Goede Doel. Hij kan niet meer alles zingen. Komt hij adem tekort volgens mij. Maar dit was wel mooi toen.
1: Als

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op OSR 920. De politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt naar de Hengsdalseweg in Nijmegen, na een melding over mogelijke schoten. De melding kwam kort na 9 uur binnen. Agenten hebben tot vanmorgen geen aanwijzingen gevonden dat er werkelijk is geschoten. De grote inzet houdt verband met verhoogde waakzaamheid na het recente geweld in het nabijgelegen Overasselt. Daar werd vorige week een bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:15 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. De bunker in Gemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground cultuur. Met de internationale singer-songwriter Nico Rivers uit Amerika op donderdagavond, een laagdrempelige spelletjesavond op vrijdagavond en een stevige punkavond zaterdagavond met De Kleine Opstand en Human Outfit, biedt het podium een gevarieerd weekendprogramma voor jong en oud. Sociaal Cultureel Centrum De Bunker biedt ruimte aan live muziek, jong talent en alternatieve cultuur. Met een divers programma is het een plek voor ontmoeting, experiment en beleving. Kijk voor alle informatie op bunkergemert.nl. In opdracht van de gemeente Laarbeek organiseert Bibliotheek De Lage Beemde de gratis workshop Slim en voordelig door de supermarkt en drogist. Tijdens deze workshop krijg je handige tips om geld te besparen. Je leert hoe aanbiedingen en kortingen werken en hoe je prijzen kunt vergelijken zodat je beter kunt kiezen wat je koopt. De workshop is onderdeel van een reeks van 3 workshops over slim omgaan met je geld. Je kunt de hele reeks volgen, maar ook 1 of 2 workshops kiezen. Ze worden gehouden van 7 tot 9 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. In het archief van Heemkundekring Het Hof van Lizent bevinden zich interessante films van bijzondere gebeurtenissen in het verleden. Daarom heeft het bestuur van de Heemkundekring het plan opgevat om een filmavond te organiseren op vrijdag 18 september om 8 uur. Voor een zo mooi mogelijk resultaat is gekozen voor de theaterzaal van het dorpshuis in Lieshout, waar een goed scherm beschikbaar is. Omdat de datum van 18 september in het boeken staat als bevrijdingsdag van Lieshout, worden er op die avond enkele films gedraaid die rond de bevrijding gemaakt zijn of die de bevrijding als thema hebben. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: komt Fleetwood Mac en Little Lies, Jay Giles Band en Centerfold. Goedemorgen, van harte welkom. Oh, kijkend op de kalender, 8, 9, 2026 tot aan 12 uur is het Muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijs voor de afgelopen 2 uur klaar wakker. Al vroeg file bij afgesloten Harderbergbrug in de A28 bij Nijkerk. En de politie die rukt massaal uit in Nijmeegse woonwijk na melding over schoten. Tot om 12 uur Muziekfabriek. Plaat is een verhaal, leuke berichten, verjaardagskalender en de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Samantha Mumba, enig stage singletje wat ze gemaakt heeft. Zijn naam Right Here, OSR 920. Terug naar de 70s. Janis Joplin en Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Ach, zover zijn we nog niet, maar je kunt er maar vast aan denken natuurlijk, hè. The Easy Beats en Friday on My Mind. Er trekt vandaag veel bewolking over en in het westen van Brabant volgt in de loop van de dag regen. In het oosten komt de zon nog af en toe tevoorschijn en het wordt van west naar oost 19 tot 23 graden. Vanavond valt er over het algemeen een tijdje regen en vannacht volgen opklaringen. Het koelt af tot 12 graden. Morgen breekt van tijd tot tijd de zon door, maar valt vooral in de middag ook nog af en toe een bui. Er waait een stevige westenwind.
1: Het is OSR 920.

0: Bob Dylan hier op OSR 920. And I want you living in the box and blow the house down. Oh, dit is leuk. Ah, met de fanfare. Joost Nuizel, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig

Geschreven door de mannen van de Rolling Stones, Chris Farlow en Baby You're Out of Time. Nelly Furtado en All Good Things Come to an End. Nou, dat is ook zo. De eerste uur van de muziekfabriek zit er alweer op. Maar niet getreurd, de volgende nog twee. Zo direct na het nieuws. Tot het nieuws.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw verslechterd. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO. Het onderzoek vergelijkt iedere 3 jaar de prestaties van jongeren op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland zakt bij leesvaardigheid verder weg ten opzichte van andere landen. Kleine verschillen op de ranglijst zijn volgens onderzoekers niet altijd betekenisvol. Rusland heeft aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat. Bij aanvallen met raketten en drones zijn volgens de autoriteiten zeker 2 mensen gedood en 10 anderen gewond geraakt. Verschillende woongebouwen, een school en auto's liepen schade op. De beschietingen volgden kort na het vertrek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Hun gesprekken in Moskou en Kiev leverden geen concrete doorbraak richting vrede op. Het dodental door explosies op een legerbasis in Bolivia is opgelopen tot 9. Het ongeluk gebeurde vrijdag in Viacha, ongeveer 30 kilometer van regeringsstad La Paz. Op de basis lag onder meer vuurwerk en ander explosief materiaal opgeslagen. Meer dan 80 mensen raakten gewond en ook woningen in de omgeving liepen schade op. De oorzaak van de 2 ontploffingen wordt nog onderzocht. De gemeente Amsterdam heeft in stadsdeel Noord tijdelijk een prullenbak midden op een fietspad geplaatst. De opvallende situatie ontstond na de renovatie van een rotonde aan de Statenjachtstraat. Volgens de gemeente dient de afvalbak als tijdelijke afsluiting om auto's tegen te houden en fietsers te beschermen, omdat er geen paaltje beschikbaar was. Buurtbewoners noemen de oplossing opmerkelijk. De prullenbak wordt binnenkort vervangen door een verkeerspaaltje. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 1:30 opgeroepen voor een steekpartij aan het Kinderbos in Gemert. Ter plaatse bleek dat een jonge man neergestoken was. De politie is op zoek naar 2 jongens en een meisje. De 3 tieners zijn na het steekincident gevlucht. De politie heeft het Kinderbos afgezet voor onderzoek. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn arm en gezicht. Waardoor de steekpartij gebeurde is niet bekend. Bert Lemmens, een van de oprichters van IVN Aarle Riksel, is overleden. Lemmens was al enige tijd ziek. Samen met zijn echtgenote Hetty nam hij eind jaren 70 het initiatief voor natuureducatie, wat later resulteerde in de officiële oprichting van de IVN-afdeling. IVN Laarbeek aan de Beeksweg en Aarle Riksel is een actieve vereniging die wordt gerund door vrijwilligers. In het voorjaar ging een grote wens van Lemmens in vervulling en werd in Mariehout door Lemmens de eerste boom geplant voor een pinetum. Een gespecialiseerd bomenbos met verschillende naaldboomsoorten. Bert Lemmens werd 84 jaar. In opdracht van de gemeente Laarbeek organiseert Bibliotheek de Lage Beemde de gratis workshop Slim en voordelig door de supermarkt en drogist. Tijdens deze workshop krijg je handige tips om geld te besparen. Je leert hoe aanbiedingen en kortingen werken en hoe je prijzen kunt vergelijken zodat je beter kunt kiezen wat je koopt. De workshop is onderdeel van een reeks van 3 workshops over slim omgaan met je geld. Je kunt de hele reeks volgen, maar ook 1 of 2 workshops kiezen. Ze worden gehouden van 7 tot 9 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 920.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in 1 keer via 1 betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongeluk. ongelofelijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Ik zag het wel, stiekem meedoen. Ja, ja, Rednecks. En zo heette die Katana Joe.
1: Ben van Rio.
0: Er trekt vandaag veel bewolking over het westen van Brabant. En in de loop van de dag volgt er regen. Zo'n 23 graden. Goedemorgen, dit is OSR 920.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Nou, dat is bijna. Emil Ford en de Checkmates. And What Do You Want To Make Those Eyes At Mean For? Tijd voor de plaat en zijn verhaal, de laatste zomerse.
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het is een prachtige dag, dus wat houdt ons tegen? Laten we onze spullen pakken en lekker naar het strand gaan. Het zal er nu wel heerlijk zijn. Niet al te druk, nu het wat rustiger is in de stad. Na de grote knal is het nu tijd om het weer kalmer aan te doen. En waar kun je dan beter zijn dan aan het strand? Kijk eens hoe mooi het zonlicht schittert in de lucht. De strak blauwe hemel lacht ons toe. Op het strand is het heet, waardoor we het gevoel krijgen zo'n beetje geroosterd te worden. We lachen, we spelen en we drinken. Omdat we ons geen zorgen meer hoeven maken nu we alles achter de rug blijken te hebben. We vergeten onze zorgen van de laatste tijd op deze stralende dag. Hier, doe wel je zonnehoed op, want die heb je nodig als je buiten loopt. Je moet je goed beschermen, is ons verteld door de regering, dus laten we maar goed naar ze luisteren. Ook al weten we van binnen dat er niets meer is dat ons nog kan beschermen, nu datgene is gebeurd waar we al die jaren bang voor waren. Er waait een vreemde wind over het strand die onze haren in de war brengt. Net zo verward als ons hele leven nu is geworden. Maar laten we niet al te veel nadenken over wat er is gebeurd. Laten we genieten van deze dag op het strand. De nieuwe situatie heeft ook zo zijn voordelen. Eindelijk is de zee schoon en helder. Geen stinkende vissen meer, maar water dat zo blauw is dat het lijkt alsof het licht geeft. Of is dat geen gezichtsbedrog? Kom, we gaan naar het strand. Dat is het enige dat we nog kunnen doen, nu die ene grote bom is ontploft. De wereld is onherkenbaar veranderd en wij ook. Niets is er dat ons nog kan beschermen tegen de radioactiviteit. En we weten dat we niet meer te redden zijn. Laten we daarom nog even spelen. Nog even eten, drinken en genieten. In de korte tijd die ons nog rest. Dus ga mee naar het stralende en hete strand.

Ja, als je door de bak heen loopt, dan zie je toch nog veel platen van Matt Bianco. Ja, die hebben best wel wat hitjes gehad. Dit was een van de grotere. More Than I Can Bear, Digimon's Band and A Matter of Facts. En de platen zijn verhaal. Vamos a la playa, Riviera. Even naar het strand toe. OSA 920, tijd voor een stukje Motown met de Four Tops. I Can't Help Myself.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Oostuinstra met het radionieuws op OSR 920. Een groep gedupeerde toeslagenouders eist dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar verborgen digitale archieven van de Belastingdienst, meldt Trouw. Een eerder ontdekte datakluis bevat 64 miljoen bestanden, waarvan een deel niet is verstrekt aan de parlementaire enquêtecommissie over de toeslagenaffaire. De ouders willen weten of informatie bewust is achtergehouden. Het kabinet ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor strafbaar handelen. In oktober begint wel een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. Een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar is door de straat van Hormuz gevaren. Het schip, de Al-Ghuraytiyat, is onderweg naar Pakistan. Het is de eerste Qatarese gastanker die de belangrijke vaarroute passeert sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Iran gaf toestemming voor de doorvaart. De passage is belangrijk omdat Qatar normaal ongeveer een vijfde van al het vloeibaar gemaakte aardgas ter wereld produceert. De Duitse politie heeft bij elektriciteitscentrale Weisweiler vlakbij Aken opnieuw een brief gevonden waarin sabotage wordt opgeëist. In de omgeving lagen zelfgemaakte lanceer- en explosieve installaties. Daarmee moesten geleidende draden in hoogspanningsleidingen worden geschoten om kortsluiting te veroorzaken. De politie zoekt een 48-jarige man uit Gevelsberg. De nog voortvluchtige dader zou uit protest tegen fossiele energie aanvallen op het Duitse stroomnet hebben gepleegd. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Veenhuizen begonnen aan een streekbezoek aan de Kop van Drenthe. In het gevangenismuseum en gevangenis Esserheem spreken zij onder meer met gedetineerden die werken, een opleiding volgen of deelnemen aan een speciaal programma voor vaders. Later bezoekt het koningspaar Zeien, Eelde en Assen. Centraal staat de samenwerking aan leefbaarheid, sociale verbinding, veiligheid en toekomstige landbouw. Dan nog het weer. Zwaar bewolkt en regelmatig regen. Het is rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig. Windkracht 4. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemand-Bakel op Omroep Peelrand. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft het collegeprogramma 2026-2030 vastgesteld. Het programma heeft richtingen aan de ambities en prioriteiten voor de komende 4 jaar en bouwt voort op het coalitieakkoord, op zijn Boekels natuurlijk. De komende bestuursperiode zet het college onder meer in op woningbouw, leefbare kernen, welzijn en gezondheid, een toekomstbestendig buitengebied, duurzaamheid en klimaatadaptatie, verkeersveiligheid en een sterk lokaal ondernemersklimaat. Het collegeprogramma is aangeboden aan de gemeenteraad en is te bekijken op de website van de gemeente Boekel.nl. De Bunker in Gemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground cultuur. Met de internationale singer-songwriter Nico Rivers uit Amerika op donderdagavond, een laagdrempelige spelletjesavond op vrijdagavond en een stevige punkavond zaterdagavond met De Kleine Opstand en Human Outfit, biedt het podium een gevarieerd weekendprogramma voor jong en oud. Sociaal Cultureel Centrum De Bunker biedt ruimte aan live muziek, jong talent en alternatieve cultuur. Met een divers programma is het een plek voor ontmoeting, experiment en beleving. Kijk voor alle informatie op bunkergemert.nl. In het archief van Heemkundekring Het Hof van Lizent bevinden zich interessante films van bijzondere gebeurtenissen in het verleden. Daarom heeft het bestuur van de Heemkundekring het plan opgevat om een filmavond te organiseren op vrijdag 18 september om 8 uur. Voor een zo mooi mogelijk resultaat is gekozen voor de theaterzaal van het dorpshuis in Lieshout, waar een goed scherm beschikbaar is. Omdat de datum van 18 september in het boeken staat als Bevrijdingsdag van Lieshout, worden er op die avond enkele films gedraaid die rond de bevrijding gemaakt zijn of die de bevrijding als thema hebben. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: lekker dit, dat 1960. Cliff Richard en Move It.
1: Ben van Rio.
0: Het trekt vandaag veel bewolking over. En in het westen van Brabant volgt in de loop van de dag regen. In het oosten komt af en toe de zon nog door. Tot 19 tot 23 graden. Goedemorgen, dit is OSR. Met nu op de radio Extreme.

Zylus en Voyage Voyage, Jimmy James en de Vagabonds. En I'll go where the music takes me. En dat kan ook. Waar je ook naartoe gaat, je kunt ons overal mee naartoe nemen. Kijk maar op osr920.nl. En je kunt ons zo meenemen. Ja, geen enkel probleem. Even terug naar de jaren 70 met John Russell. Klein mannetje met een hele dikke buik. I'll never love a woman the way I love you.

Bands in de hoofdrol. Ik heb het over 24/7 en Slave to the Music. 8 september. Het is vandaag de internationale dag van de alfabetisering. En het is de internationale dag van de fysiotherapeut. Goedemorgen, dit is OSR. Even een stukje op zijn Duits.

Vanderman, man die graag op bezoek komt bij ons in het programma. En dat vinden wij maar al te leuk. Them and Baby, Please Don't Go Interfering. En Steam Hammer Sam, 8 september 1910. Voor het eerst botsen twee vliegtuigen op elkaar. En dat gebeurde in Oostenrijk. De toestellen die worden bestuurd door twee broers. En ze brengen het er gelukkig levend vanaf.

Terug naar de jaren 80, waar ze hele goede muziek gemaakt hebben. Dat hoor je wel weer met Fiction Factory of Feels Like Heaven, Lee Nelson. And I'll Never Promise You a Rose Garden. Zo direct na het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog OSR in de middag. Maak er nog een leuke dag van. We gaan eruit met een hele mooie live Lightning Crashes dag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laag geletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. Het Verenigd Koninkrijk trekt 116 miljoen euro uit voor extra luchtverdediging voor Oekraïne. Dat geld gaat onder andere naar Patriot-raketten die voor Oekraïne in de VS worden gekocht. Het land vraagt al langere tijd om meer van deze luchtafweerraketten, omdat Rusland zijn aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden heeft opgevoerd. Ook nieuwe drones en snelle ballistische raketten zorgen voor grote problemen. De bondgenoten van Oekraïne bespreken vandaag verdere wapensteun. En het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische Vlaams Belang mogelijk schade heeft toegebracht aan het merk IKEA. De partij gebruikte de naam, de logo's en illustraties van IKEA voor een plan over asiel en immigratie onder de titel Immigratie kan echt anders. Het Zweedse bedrijf stapte daarop naar de rechter omdat het gebruik zonder toestemming was. Het Vlaams Belang beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. Een Belgische rechtbank moet er nu een definitieve beslissing over nemen. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemand-Bakel op Omroep Peelrand. In het archief van heemkundekring Het Hof van Lizent bevinden zich interessante films van bijzondere gebeurtenissen in het verleden. Daarom heeft het bestuur van de heemkundekring het plan opgevat om een filmavond te organiseren op vrijdag 18 september om 8 uur. Voor een zo mooi mogelijk resultaat is gekozen voor de theaterzaal van het dorpshuis in Lieshout, waar een goed scherm beschikbaar is. Omdat de datum van 18 september in de boeken staat als bevrijdingsdag van Lieshout, worden er op die avond enkele films gedraaid die rond de bevrijding gemaakt zijn of die de bevrijding als thema hebben. De Bunker in Gemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground cultuur. Met de internationale singer-songwriter Nico Rivers uit Amerika op donderdagavond, een laagdrempelige spelletjesavond op vrijdagavond en een stevige punkavond zaterdagavond met De Kleine Opstand en Human Outfit, biedt het podium een gevarieerd weekendprogramma voor jong en oud. Sociaal Cultureel Centrum De Bunker biedt ruimte aan live muziek, jong talent en alternatieve cultuur. Met een divers programma is het een plek voor ontmoeting, experiment en beleving. Kijk voor alle informatie op bunkergemert.nl. Bert Lemmens, een van de oprichters van IVN Aarle Riksel, is overleden. Lemmens was al enige tijd ziek. Samen met zijn echtgenote Hetty nam hij eind jaren 70 het initiatief voor natuureducatie, wat later resulteerde in de officiële oprichting van de IVN-afdeling. IVN Laarbeek aan de Beeksweg en Aarle Riksel is een actieve vereniging die wordt gerund door vrijwilligers. In het voorjaar ging een grote wens van Lemmens in vervulling en werd in Mariehout door Lemmens de eerste boom geplant voor een pinetum. Een gespecialiseerd bomenbos met verschillende naaldboomsoorten. Bert Lemmens werd 84 jaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Boom.

Ze waren met z'n vijven en niet de minste artiesten bij elkaar. De Traveling Wilburys bestaan uit George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan. Muziek uit de jaren 80. Het is de eerste plaat op deze dinsdagmiddag tijdens Broodje OSR. Muziek tijdens de lunch en zojuist 3 uur lang genoten van Ben Vrielen. Die is er morgen weer. Tot 2 uur dus ben ik bij je met nu Mike Oldfield. Goedemiddag.

En hoe simpel kan een liefdesliedje zijn? Extreme. En de love song, daarvoor hadden we een nummertje van Excess en Ela Ela. Tijd voor een plaat uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Hij is raspopulair, deze Teddy Swims. Als je zijn voorkomen ziet, dan vermoed je toch wel een beetje wat ruigere muziek. Maar dit is lekker relaxed. Mr. Know It All.

Tot aan 2 uur muziek tijdens de lunch. En mocht je daarom gewoon zijn in de lunch, eet smakelijk. En zo meteen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het Radio Nieuws. Daarbij ook de weersverwachting voor deze dinsdagmiddag. Daarvoor nog deze platen, hoort hem al zingen. Prins, een van zijn mooiste die hij ooit maakte. Dit is Raspberry Beret.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. Het Verenigd Koninkrijk trekt 116 miljoen euro uit voor extra luchtverdediging voor Oekraïne. Dat geld gaat onder andere naar Patriot-raketten die voor Oekraïne in de VS worden gekocht. En het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische Vlaams Belang mogelijk schade heeft toegebracht aan het merk IKEA door ongeoorloofd gebruik van naam, logo's en illustraties. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: James Taylor en Fireman Rain. Het zijn van die platen die je nauwelijks meer hoort op een ander radiostation. Wel hier bij OZ 920, de zender van en voor de muziekliefhebbers. Tijd voor een Nederlandstalige plaat. We gaan luisteren naar een hit van Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

Nog steeds een van de betere zangeressen van Nederland. Davina Michel en I Won't Let Go. Daarvoor de Frank Gunimondo trio. En Feeling Good. Broodje Zerp, dat is vanmiddag. Fijn dat je luistert. Zometeen Gloria Gaynor, maar nu Live in Color. Dit is de Glamour Boys. Okay.

reggae, deze hit van Wayne Waits en Lady. Daarvoor Chris Cap en Liar Liar, zijn enigste hit die hij had in Nederland. Zometeen het nieuws en het nieuws uit de regio van 1 uur en daarna nog een deel broodje over zeg, muziek tijdens de lunch. Wat mij betreft graag tot zo in de laatste dit uur, Milo. Sometimes

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. De telefoonlijn is bedoeld voor ouders en naasten die bijvoorbeeld ander gedrag of een plotselinge overvloed aan geld en spullen zien. Ze kunnen ook bij alleen een onderbuikgevoel al om advies vragen. Hulpverleners van Keerpunt kijken samen met ouders wat ze kunnen doen om het contact met het kind te behouden en de situatie niet erger te maken. Het bellen is anoniem. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. En de beroemde pindakaasvloer van de in juni overleden Wim T. Schippers is na ruim 8 weken opgeruimd. Het kunstwerk in het depot van Museum Boijmans van Beuningen trok 48.000 bezoekers. De vloer bestond uit zo'n 390 kilo pindakaas en wordt nu gecomposteerd omdat hergebruik niet hygiënisch genoeg was. In totaal stapten 48 bezoekers in het kunstwerk en werden er 5 telefoons uit de pindakaas gehaald. 782 bezoekers lieten een kaartje achter voor Schippers die de pindakaasvloer in 1962 bedacht. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. In opdracht van de gemeente Laarbeek organiseert Bibliotheek de Lage Beemde de gratis workshop Slim en voordelig door de supermarkt en drogist. Tijdens deze workshop krijg je handige tips om geld te besparen. Je leert hoe aanbiedingen en kortingen werken en hoe je prijzen kunt vergelijken zodat je beter kunt kiezen wat je koopt. De workshop is onderdeel van een reeks van 3 workshops over slim omgaan met je geld. Je kunt de hele reeks volgen, maar ook 1 of 2 workshops kiezen. Ze worden gehouden van 7 tot 9 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 1:30 opgeroepen voor een steekpartij aan het Kinderbos in Gemert. Ter plaatse bleek dat een jonge man neergestoken was. De politie is op zoek naar 2 jongens en een meisje. De 3 tieners zijn na het steekincident gevlucht. De politie heeft het Kinderbos afgezet voor onderzoek. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn arm en gezicht. Waardoor de steekpartij gebeurde is niet bekend. Bert Lemmens, een van de oprichters van IVN Aarle-Riksel, is overleden. Lemmens was al enige tijd ziek. Samen met zijn echtgenote Hetty nam hij eind jaren 70 het initiatief voor natuureducatie, wat later resulteerde in de officiële oprichting van de IVN-afdeling. IVN Laarbeek aan de Beeksweg in Aarle-Riksel is een actieve vereniging die wordt gerund door vrijwilligers. In het voorjaar ging een grote wens van Lemmens in vervulling en werd in Mariehout door Lemmens de eerste boom geplant voor een pinetum. Een gespecialiseerd bomenbos met verschillende naaldboomsoorten. Bert Lemmens werd 84 jaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Precies wat je nodig hebt.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den Boom.

Keep the Fire Burning was dat, de heerlijke plaat van Gwen McRae aan het begin van deel 2 van Broadshow, zeggen deze dinsdagmiddag. Zo meteen muziek van Jim Croce. Nu luisteren we naar de stem van de Defeated, dit is de Warwick Avenue.

Toch wel een razendpopulaire zanger uit deze regio. Fleming, daarvoor Jujil en Solto en Jamaican Bam Bam. De zomerhit van dit jaar was dat. En over zomer gesproken, tot en met gisteren was het heerlijk. En vandaag is het wat frisser. Vandaag dus Koelen en Geng.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En de beroemde pindakaasvloer van de in juni overleden Wim T. Schippers is na ruim 8 weken opgeruimd. Het kunstwerk in het depot van Museum Boijmans van Beuningen trok 48.000 bezoekers. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Herenigd waren ze toen weer nadat er ruzie was bijgelegd. Vandaar de titel Hell Freeze Over. Je hoorde de live versie van The Eagles en Desperado. Wat een prachtig album is dat geworden, zeg. Dit is de man die we kennen van Walk on the Wild Side, Mr. Lou Reed. En zijn andere hit Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

U zult het ongetwijfeld wel meegekregen hebben dat deze dame 21 is en zij volgend jaar in de Johan Cruijff Arena gaat optreden. Roxy Dekker, grote hit van deze dame tot op heden, Sugar Daddy hier op Orze 920. Daarvoor hadden we Douwe Bob en nu hebben we een hit van Womack en Womack. Dit is Life's Just a Ball.

OSN 920, de zender vol muzikale herinneringen met muziek ook uit de jaren 70. Gilbert O'Sullivan en Nothing Rhymes, daarvoor Eiffel, een plaat van nog niet zo lang geleden. Blue tussen haakjes, dabbedie. Dat was mijn aandeel alweer voor deze dinsdag. En zo meteen verder na het nieuws van 2 uur met OSN in de middag. Geniet van Peter Derksen van Martin Huibers. Ik ben er morgen weer. De laatste plaat van mij is deze, die van Niels Lofgren. Just another

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. ON krijgt eerst nog de kans om mondeling te reageren. 10 dagen erna neemt de minister een definitief besluit. De NPO en het Commissariaat voor de Media willen dat ON verdwijnt. Ook in de Tweede Kamer is daar brede steun voor. Het zou voor het eerst zijn dat een omroeperkenning wordt ingetrokken. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat hij werd gearresteerd in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen, niet ver van zijn woonplaats. De arts en vooral extremistische klimaatactivist eiste sabotagepogingen bij Duitse transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales op. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-800-90. De telefoonlijn is bedoeld voor ouders en naasten die bijvoorbeeld ander gedrag of een plotselinge overvloed aan geld en spullen zien. Ze kunnen ook bij alleen een onderbuikgevoel al om advies vragen. Hulpverleners van Keerpunt kijken samen met ouders wat ze kunnen doen om het contact met het kind te behouden en de situatie niet erger te maken. Het bellen is anoniem. En Rusland is ervan overtuigd dat de overwinning op Oekraïne heel dichtbij is. Dat zei Kremlin-woordvoerder Peskov, ondanks zware Russische verliezen en weinig terreinwinst aan het front. Zijn uitspraken wijzen er ook op dat onderhandelingen met Oekraïne voorlopig weinig lijken op te leveren. Amerikaanse onderhandelaars waren afgelopen weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. De Oekraïnse president Zelensky wil nog deze maand met de VS aan tafel om over extra luchtverdediging te spreken. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. De bunker in Geemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground cultuur. Met de internationale singer-songwriter Nico Rivers uit Amerika op donderdagavond, een laagdrempelige spelletjesavond op vrijdagavond en een stevige punkavond zaterdagavond met De Kleine Opstand en Human Outfit, biedt het podium een gevarieerd weekendprogramma voor jong en oud. Sociaal Cultureel Centrum De Bunker biedt ruimte aan live muziek, jong talent en alternatieve cultuur. Met een divers programma is het een plek voor ontmoeting, experiment en beleving. Kijk voor alle informatie op bunkergemert.nl. In het archief van Heemkundekring Het Hof van Lizent bevinden zich interessante films van bijzondere gebeurtenissen in het verleden. Daarom heeft het bestuur van de Heemkundekring het plan opgevat om een filmavond te organiseren op vrijdag 18 september om 8 uur. Voor een zo mooi mogelijk resultaat is gekozen voor de theaterzaal van het dorpshuis in Lieshout, waar een goed scherm beschikbaar is. Omdat de datum van 18 september in de boeken staat als Bevrijdingsdag van Lieshout, worden er op die avond enkele films gedraaid die rond de bevrijding gemaakt zijn of die de bevrijding als thema hebben. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft het collegeprogramma 2026-2030 vastgesteld. Het programma heeft richtingen aan de ambities en prioriteiten voor de komende 4 jaar en bouwt voort op het coalitieakkoord, op zijn Boekels natuurlijk. De komende bestuursperiode zet het college onder meer in op woningbouw, leefbare kernen, welzijn en gezondheid, een toekomstbestendig buitengebied, duurzaamheid en klimaatadaptatie, verkeersveiligheid en een sterk lokaal ondernemersklimaat. Het collegeprogramma is aangeboden aan de gemeenteraad en is te bekijken op de website van de gemeente Boekel.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

Naast Paradise by the Dazzle Light, een van de klassiekers van Meat Loaf, I'd Do Anything for Love. En je hoort hem hier op jou, Ozer 920. Deze dinsdagmiddag, Ozer in de middag, is er nog tot 6 uur vanavond. Met zometeen nog Bloem, even aan mijn moeder vragen. En ook Miss Montreal staat klaar, door de wind. En nu eerst de Spinners, I'll Be Around, op Ozer.

Bob Marley en de Wailers, Is This Love? En daarvoor hadden we ook nog het mooie Door de Wind van Miss Montreal. Ozer in de middag met verderop in de show Alex Rowan, Passenger en Dave Stewart en Callum Langstone. What Becomes of the Broken Hearted? Bijna platen onderweg, nu eerst Melissa Etheridge. Like to

De Stewards en Callum Lansdowne. What becomes of the broken hearted? OZ920, je kunt ons op diverse manieren beluisteren. Het kan natuurlijk via onze website OZ920.nl. We hebben ook 3 DAB Plus kanalen. En ook kun je ons ontvangen via 6 FM zenders die staan opgesteld in de regio. Voor alle kanalen en frequenties ga naar de website van OZ920.nl. Daar krijg je het allemaal gevonden. Zometeen Dr. Hoek en de Madison Show. Sylvia's Mother. Eerst is dit September. I cry for you.

Calvin Harris en Feels. Straks dan alweer het radio nieuws van 3 uur. En ook de regio breekt, die hou je te goed. En nu eerst nog de Kinks op de radio. Dit is Waterloo Sunsets.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Politieke partijen BBB en 50PLUS blijven de vakbonden steunen in hun verzet tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook Pro en SP spraken tijdens een protestactie in Den Haag weer hun steun uit. Het kabinet wil een deel van de geplande bezuinigingen op uitkeringen schrappen, maar andere maatregelen worden voorlopig alleen uitgesteld. En dat is niet genoeg voor de vakbonden die tegen de plannen blijven protesteren. In de Eerste Kamer is zonder BBB en Pro een meerderheid erg moeilijk. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. ON krijgt eerst nog de kans om mondeling te reageren. 10 dagen erna neemt de minister een definitief besluit. De NPO en het Commissariaat voor de Media willen dat ON verdwijnt. Ook in de Tweede Kamer is daar brede steun voor. Het zou voor het eerst zijn dat een omroeperkenning wordt ingetrokken. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat hij werd gearresteerd in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen, niet ver van zijn woonplaats. De arts en vooral extremistische klimaatactivist eiste sabotagepogingen bij Duitse transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales op. En de Duitse supermarktketen Kaufland is begonnen met een Nederlandse online marktplaats. Het bedrijf gaat daarmee vooral de concurrentie aan met Bol en Amazon. Nederlandse klanten kunnen het terecht voor zo'n 9 miljoen producten, van klus- en tuinartikelen tot elektronica, die worden aangeboden door duizenden verschillende verkopers. Kaufland heeft in Europa meer dan 1600 fysieke winkels, maar is in Nederland voorlopig alleen via internet aanwezig. Het bedrijf wil online de grootste in Europa worden. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. De bunker in Geemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground cultuur. Met de internationale singer-songwriter Nico Rivers uit Amerika op donderdagavond, een laagdrempelige spelletjesavond op vrijdagavond en een stevige punkavond zaterdagavond met De Kleine Opstand en Human Outfit, biedt het podium een gevarieerd weekendprogramma voor jong en oud. Sociaal Cultureel Centrum De Bunker biedt ruimte aan live muziek, jong talent en alternatieve cultuur. Met een divers programma is het een plek voor ontmoeting, experiment en beleving. Kijk voor alle informatie op bunkergemert.nl. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 1:30 opgeroepen voor een steekpartij aan het Kinderbos in Gemert. Ter plaatse bleek dat een jongeman neergestoken was. De politie is op zoek naar 2 jongens en een meisje. De 3 tieners zijn na het steekincident gevlucht. De politie heeft het Kinderbos afgezet voor onderzoek. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn arm en gezicht. Waardoor de steekpartij gebeurde is niet bekend. In opdracht van de gemeente Laarbeek organiseert Bibliotheek de Lage Beemde de gratis workshop Slim en voordelig door de supermarkt en drogist. Tijdens deze workshop krijg je handige tips om geld te besparen. Je leert hoe aanbiedingen en kortingen werken en hoe je prijzen kunt vergelijken zodat je beter kunt kiezen wat je koopt. De workshop is onderdeel van een reeks van 3 workshops over slim omgaan met je geld. Je kunt de hele reeks volgen, maar ook 1 of 2 workshops kiezen. Ze worden gehouden van 7 tot 9 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

Church en Under the Milky Way. En daarvoor hadden we ook nog de Brooklyn Bronx and Queens Band. Oftewel kortweg de BB&Q Band. En On The Beat. Goedemiddag en welkom bij alweer het tweede uur van OSR in de middag op deze dinsdag. Welkom. Met zometeen nog Elvis Costello, She and Hujel en Salto, Jamaican. Nu eerst Venture Highway. Dit is Amerika.

Gee, Elvis Costello. En ik hoef je natuurlijk niet te vertellen dat het origineel destijds van Charles Aznavour was. Ozer in de middag op deze dinsdag. Welkom bij de show. Met zometeen hier verderop nog Rihanna, Shut Up and Drive en The Hollies. We komen ook nog even langs. Look Through Any Window. Eerst tijd voor E.G. Daily. Dit is Say It, Say It.

0: Rihanna, Shut Up and Drive, OZ920. Meer weten over ons, kijk dan eens op de website OZ920.nl. Heb je Facebook of die andere Instagram, ook daar kun je ons natuurlijk volgen. Marshmallow en de Jealous Brothers, Leave Before You Love Me komt eraan. Eerst en nu voor, muziek van eigen bodem. Dit is Raccoon, Don't Give Up the Fight.
1: Please don't give up the fight for no reason but your own.

De Jonas Brothers in samenwerking met Marshmallow. Leave before you love me. OZA 920, ben jij al lid van onze alsmaar groter wordende vriendenclub? Steun ons met een tientje, wordt vriendje voor een tientje zo gezegd. Voor alle informatie daarover of jezelf aanmelden, ga naar de site van OZA, oza920.nl. En word ook lid van de OZA 920 vriendenclub. Zometeen, doe maar Doris D. Na Lana Ritchie, Do It To Me.

En wie weet was jij ook destijds onwijs fan van deze formatie. Doe maar, een van de grote hits. Doorsday, er is geen bal op tv. Nou, gelukkig hebben we nog de streamingsdiensten. Zometeen Lucas Nelson, Find Yourself. Nu eerst Grabby Appleton, Go Back.

Het was even zoeken, maar ik heb mezelf toch weer teruggevonden. Find Yourself, dat was Lucas Nelson. Straks dan gaat deze radioshow onverminderd voor tot 6 uur met Martin Huibers achter deze microfoon. Ozeg, in de middag, deel 2. Fijne dinsdag en graag tot morgen. En dit is Michael Jackson en Jam.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. Tijdens het vragenuur werd 3 keer kort na elkaar geroepen vanaf de tribune. Kamervoorzitter Van Kampen schorste daarop de vergadering en liet eerst een vrouw wegvoeren. Toen er daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, besloot hij de hele tribune te laten ontruimen. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. Rond deze tijd geeft minister Letchert een toelichting op het voorgenomen besluit om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze wil de omroep uit het publieke bestel zetten vanwege aanhoudende problemen met onder meer de journalistieke en bestuurlijke regels. ON mag nog wel reageren op het besluit en kan daarna eventueel naar de rechter stappen. Totdat er een definitieve beslissing is, mag de omroep gewoon blijven uitzenden. ON staat al langer onder verscherpt toezicht en kreeg al meerdere boetes. De landelijke OV-staking van morgen zal waarschijnlijk maar beperkt gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Dat verwachten economen omdat de staking ruim van tevoren is aangekondigd en er ook veel mensen kunnen thuiswerken. Voor bedrijven kan de schade daardoor meevallen, al kunnen afspraken en bijeenkomsten worden uitgesteld. Voor mensen die niet thuis kunnen werken, bijvoorbeeld in de zorg, kan de staking wel problematisch zijn, zeker met uitgevallen streekbussen. En IJsland heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen om een kaart van president Trump waarop een groot deel van Noord-Amerika, de Caraïben en IJsland ingekleurd zijn met de Amerikaanse vlag. De IJslandse buitenlandminister noemt de boodschap volstrekt ongepast. Trump zette die kaart online nadat de Europese Commissie 200 miljoen euro voor Groenland had aangekondigd. Zijn wens om Groenland bij de VS te voegen zorgt al langer voor oplopende spanningen met Europa. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Er komen geen koopwoningen op vakantiepark De Grootelse Heide in Bakel die via Landal zouden worden verhuurd. De plannen gaan op de schop. Het project is door projectontwikkelaar Suyo verkocht aan Clean Resorts dat vrijwel opnieuw begint. Volgens woordvoerder Menno Heineman van Clean Resorts komen er chalets die worden verhuurd. In het Eindhovens Dagblad zegt Heineman dat zij eerst in overleg gaan met het gemeentebestuur van Geemert-Bakel om te zien of de plannen passen in de omgevingsvisie. Ook gaan ze in gesprek met omwonenden van het park in de uiterste westpunt van de gemeente. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 1:30 opgeroepen voor een steekpartij aan het Kinderbos in Geemert. Ter plaatse bleek dat een jonge man neergestoken was. De politie is op zoek naar 2 jongens en een meisje. De 3 tieners zijn na het steekincident gevlucht. De politie heeft het Kinderbos afgezet voor onderzoek. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn arm en gezicht. Waardoor de steekpartij gebeurde is niet bekend. Bert Lemmens, een van de oprichters van IVN Aarle Riksel, is overleden. Lemmens was al enige tijd ziek. Samen met zijn echtgenote Hetty nam hij eind jaren 70 het initiatief voor natuureducatie, wat later resulteerde in de officiële oprichting van de IVN-afdeling. IVN Laarbeek aan de Beeksweg en Aarle Riksel is een actieve vereniging die wordt gerund door vrijwilligers. In het voorjaar ging een grote wens van Lemmens in vervulling en werd in Mariehout door Lemmens de eerste boom geplant voor een pinetum, een gespecialiseerd bomenbos met verschillende naaldboomsoorten. Bert Lemmens werd 84 jaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
2: Martin Huibers.

Uncle Jerry, destijds de opvolger van In the Summertime. En het heette All Right, All Right, All Right. Oké. Een hele goede middag. Welkom in Overzeg in de middag, deel 2. Met elke Peter voor deel 1. En hebben we muziek van James Morrison. Don't.

daar zit toch een stukje waarheid in, of niet dan? De grote meisjes die zijn heel mooi. Mika was dat en we hadden James Morrison. Don't mess with love. We zullen er ook echt niet meer groeien. Jimmy Cliff op OZR 920 met Streets the Used Right.

heel herkenbare melodie uit 1965. En tijdloos, zullen we stellen. De Sir Douglas Quintet was dat met She's About the Mover. En we hadden daarvoor John Miles en Music. Dat was zijn eerste grote liefde. We gaan zo meteen even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd nog iets moois uit 2006 van Razorlight. Hier is America. What a dragon.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. De Tweede Kamer werd ook beklapt met rode verf. Op de deuren en een ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. Rond deze tijd geeft minister Letchert een toelichting op het voorgenomen besluit om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. De landelijke OV-staking van morgen zal waarschijnlijk maar beperkt gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Dat verwachten economen omdat de staking ruim van tevoren is aangekondigd en er ook veel mensen kunnen thuiswerken. En IJsland heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen om een kaart van president Trump waarop een groot deel van Noord-Amerika, de Caraïben en IJsland ingekleurd zijn met de Amerikaanse vlag. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Nederlandse trio B&D met Here I Go Again. En B&D staat eigenlijk voor Bart, Niels en Dance. B&D. Het bijzondere ervan is dat de plaat werd geproduceerd door Stok en Aiken zonder Waterman. Hier is Paul Anka and You're Having My Baby.

dat is zo. Je kunt altijd weer tot rust komen in Memphis, Tennessee. Een Graceland, het huis van Elvis Presley. Paul Simon met duidelijk Zuid-Afrikaanse invloeden. Graceland en van de Megatrainer met All About That Bass. Hier is Melanie en de Ruby Tuesday.

De VG even de tranen weg van Ozzy Osbourne. Geen tranen meer vandaag. En we hadden daarvoor de nummer van de Rolling Stones in de uitvoering van Melody, de Ruby Tuesday. Tijd voor de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst nog Leo Sayer met Mac and the Thunder in My Heart Again.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al honderden extra boekingen binnen, ruim 2 keer zoveel als op een normale woensdag. En bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna 4 keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. 12 landen willen de handel met illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aanpakken. Het gaat onder meer om Canada, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. Die landen kunnen zelf maatregelen nemen of pleiten voor Europese maatregelen. Volgens hen ondermijnen de uitbreiding van de nederzettingen en het geweld van kolonisten de kans op een twee-staten-oplossing. Ze roepen Israël op om de uitbreiding van de nederzettingen te stoppen. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. Tijdens het vragenuur werd 3 keer kort na elkaar geroepen vanaf de tribune. Kamervoorzitter Van Kampen schorste daarop de vergadering en liet eerst een vrouw wegvoeren. Toen er daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, besloot hij de hele tribune te laten ontruimen. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. En minister Janne Letschert is een procedure gestart om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens haar kan ze ook niet anders nadat het commissariaat voor de media heeft vastgesteld dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. Ook de NPO heeft de minister gevraagd om in te grijpen. ON krijgt eerst nog de kans om op het besluit te reageren. Letschert zegt dat ze die reactie zorgvuldig zal beoordelen voordat ze definitief beslist. Een juridische procedure kan nog jaren gaan duren. Het weer bewolkt met her en der regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemand-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 1:30 opgeroepen voor een steekpartij aan het Kinderbos in Geemert. Ter plaatse bleek dat een jonge man neergestoken was. De politie is op zoek naar 2 jongens en een meisje. De 3 tieners zijn na het steekincident gevlucht. De politie heeft het Kinderbos afgezet voor onderzoek. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn arm en gezicht. Waardoor de steekpartij gebeurde is niet bekend. De Bunker in Geemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground cultuur. Met de internationale singer-songwriter Nico Rivers uit Amerika op donderdagavond, een laagdrempelige spelletjesavond op vrijdagavond en een stevige punkavond zaterdagavond met De Kleine Opstand en Human Outfit, biedt het podium een gevarieerd weekendprogramma voor jong en oud. Sociaal Cultureel Centrum De Bunker biedt ruimte aan live muziek, jong talent en alternatieve cultuur. Met een divers programma is het een plek voor ontmoeting, experiment en beleving. Kijk voor alle informatie op bunkergemert.nl. In opdracht van de gemeente Laarbeek organiseert Bibliotheek De Lage Beemde de gratis workshop Slim en voordelig door de supermarkt en drogist. Tijdens deze workshop krijg je handige tips om geld te besparen. Je leert hoe aanbiedingen en kortingen werken en hoe je prijzen kunt vergelijken zodat je beter kunt kiezen wat je koopt. De workshop is onderdeel van een reeks van 3 workshops over slim omgaan met je geld. Je kunt de hele reeks volgen, maar ook 1 of 2 workshops kiezen. Ze worden gehouden van 7 tot 9 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

groot hit van F.R. David en Words Don't Come Easy. Welkom terug in het laatste uur. Over zeg in de middag op deze dinsdag de 8e september. Met muziek van de Australische DJ Cyril. En gebruikt wel de echte stemmen van Chris Susie Quattro en Chris Norman.

0: Ja, soms gaan we wel eens heel ver terug in de tijd, de Power zegt. Eddie Groban uit 1963. En de grote hit heette Blame It on the Bossa Nova. Even een nummertje op zijn Frans. Hier is Maître Gims en Je m'aime tire.
1: Je m'aime

Michael Sharkey en zijn grote hit A Good Heart. En we hadden Sharon Nelson, de stem inderdaad van de Massive Attack, met hun groot hit Unfinished Sympathy. Maar ze deed dit helemaal solo. One goodbye in ten. Zometeen tijd voor de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst Joe Jackson en een van zijn twee uitvoeringen van Is She Really Going Out With Him?

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. 12 landen willen de handel met illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aanpakken. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en een ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. En minister Janna Letschert is een procedure gestart om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens haar kan ze ook niet anders nadat het commissariaat voor de media heeft vastgesteld dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. Het weer bewolkt met her en der regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Tim Deluxe, de Engelse DJ Tim Deluxe. Maar ook de Engelse DJ's, die zingen niet. Dat liet hij in dit geval over aan Sam Obernick. En de breedte It Just Won't Do. Wat verder terug in de tijd met een oud succes van Andy Kim. Baby, I Love You.

alsjeblieft, stop de wedding. Ja, inderdaad. Ash, uit de tipperaande van deze week, daar staat hij hoog genoteerd. Stop de wedding. En we hadden ervoor het succes van Huey Lewis en The News en The Power of Love. Oude zeg, 9-2-0 op de dinsdagmiddag met Deep Purple en The Black Knight. The Black Knight.

was een zeer succesvolle LP, Hemel nummer 7, Guus Meeuwis. En wij horen bij elkaar. En van de Everything But A Girl en Each and Everyone. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur Tom Holland en de avond door. Ik wens je een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. Want dan zijn we er weer met OSR in de middag. Tot slot, Amy Winehouse.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Gisteravond laat zijn vanuit het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ruim 100 mensen naar een nachtopvang gebracht. Het Rode Kruis zegt dat 98 mensen naar de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde gingen en 26 mensen naar de opvang in de Groningse gemeente Pekela. Dit om te voorkomen dat mensen buiten moesten slapen. Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers was het afgelopen nacht erg rustig op het veld voor het aanmeldcentrum. Het COA houdt niet bij hoeveel mensen er buiten slapen. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergerbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al honderden extra boekingen binnen, ruim 2 keer zoveel als op een normale woensdag. Bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna 4 keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne is een magazijn geraakt en daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen. Afgelopen weekend hadden Oekraïne en Rusland afgesproken dat er geen aanvallen op de hoofdsteden zouden plaatsvinden vanwege het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Afgelopen nacht begon Rusland weer met beschietingen en vielen al 3 doden te betreuren. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Er komen geen koopwoningen op vakantiepark De Grootelse Heide in Bakel die via Landal zouden worden verhuurd. De plannen gaan op de schop. Het project is door projectontwikkelaar Suyo verkocht aan Clean Resorts dat vrijwel opnieuw begint. Volgens woordvoerder Menno Heineman van Clean Resorts komen er chalets die worden verhuurd. In het Eindhovens Dagblad zegt Heineman dat zij eerst in overleg gaan met het gemeentebestuur van Geemert Bakel om te zien of de plannen passen in de omgevingsvisie. Ook gaan ze in gesprek met omwonenden van het park in de uiterste westpunt van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft het collegeprogramma 2026-2030 vastgesteld. Het programma heeft richtingen aan de ambities en prioriteiten voor de komende 4 jaar en bouwt voort op het coalitieakkoord, op zijn Boekels natuurlijk. De komende bestuursperiode zet het college onder meer in op woningbouw, leefbare kernen, welzijn en gezondheid, een toekomstbestendig buitengebied, duurzaamheid en klimaatadaptatie, verkeersveiligheid en een sterk lokaal ondernemersklimaat. Het collegeprogramma is aangeboden aan de gemeenteraad en is te bekijken op de website van de gemeente Boekel.nl. In het archief van Heemkundekring Het Hof van Lizent bevinden zich interessante films van bijzondere gebeurtenissen in het verleden. Daarom heeft het bestuur van de Heemkundekring het plan opgevat om een filmavond te organiseren op vrijdag 18 september om 8 uur. Voor een zo mooi mogelijk resultaat is gekozen voor de theaterzaal van het dorpshuis in Lieshout, waar een goed scherm beschikbaar is. Omdat de datum van 18 september in de boeken staat als bevrijdingsdag van Lieshout, worden er op die avond enkele films gedraaid die rond de bevrijding gemaakt zijn of die de bevrijding als thema hebben. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door. Kom,

uit Oostenrijk afkomstig. Helaas, al jaren niet meer onder ons. Deze Falco met Der Commissar. De man kennen we natuurlijk ook van zijn hele grote hit Genie. Hey, goedenavond. Dinsdagavond. Welkom bij 4 uur lang de avond door. Eerst uur met Tom Holland. 2 uur Kees Verkooy. Daarna Peter de Boer. Peter Boer zonder de. En uiteraard om 9 uur Petro Leenders. En hier

uit de jaren 90. Het was Captain Jack en Soldier Soldier. Daarvoor hadden de New Seekers en hun versie van Pinball Wizard. Oorspronkelijk uiteraard van de band The Who. Zometeen gaan we naar de nieuwe muziek, maar nu eerst naar de Creedence Clearwater Revival.

Lekker hard zingen Let's Get Loud van Jennifer Lopez. Daarvoor Kim Wilde brengt ons onze eendagslied voor vandaag. Dat komt uit 1976. De band heette Steely Span. Werd vaak verwisseld met Steely Dan. Want het klinkt toch bijna hetzelfde moet ik zeggen. 1976 nummer 10 was de hoogste notering.

Coco met Call It Love. Daarvoor hadden we aan de cover met een coverversie van Baker Street van Jerry Rafferty. En onze eendagslied van vandaag was Steelers Pennen, All Around My Head. Dit nummer gaat je misschien wel bekend voorkomen. Het wordt tegenwoordig gebruikt in een tv-commercial.

was inmiddels uit de jaren 60 van Joe South, die schreef het. Dit was Inner Circle met Games People Play. En daarvoor hadden we Babysitter Circus en Everything is Gonna Be Alright. De Four Seasons kennen wij vooral van de jaren 60 hits, maar in de jaren 70 maakten ze een comeback met onder meer Oh, What a Night, December 1963. En ook dit was uit diezelfde jaren 70 periode, de Silver Star. Zometeen gaan we nog even kijken in dit parade met Cat's Eye en Animal.

You Move Like an Animal. Dat was Cat's Eye. Muziek uit de top 40 van dit moment. Zometeen het nieuws van 7 uur. Daarna Kees Verkooy met het vervolg van de avond door. We hebben nog Hummus Hummus uit de jaren 60 en No Milk Today. No.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letschert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letschert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. Opnieuw geeft Nederland 250 miljoen euro uit aan drones voor Oekraïne. Defensieminister Jezelgus zegt ook extra munitie voor de F-16's van Oekraïne te kopen. Nederland is al een tijdje een belangrijke geldschieter voor de Drone Line Initiative. De 250 miljoen komt uit het Oekraïne hulpbudget dat een totale waarde van 3 miljard euro heeft. Jezelgus meldt dat de drones voor Oekraïne ervoor gezorgd hebben dat de Oekraïnse linies niet doorbroken zijn. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergenbrug waar de snelweg A28 overloopt uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Het Kremlin zegt dat de Amerikaanse president Trump zijn Russische collega Poetin heeft gebeld en dat Trump gezegd zou hebben dat hij zo snel mogelijk een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil maken. Het telefoongesprek was volgens een Kremlin-functionaris extreem openhartig en constructief en duurde een uur. Poetin zou Trump verzekerd hebben dat hij niet van plan is om Europa aan te vallen. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemand-Bakel op Omroep Peelrand. Bert Lemmens, een van de oprichters van IVN Aarle-Riksel, is overleden. Lemmens was al enige tijd ziek. Samen met zijn echtgenote Hetty nam hij eind jaren 70 het initiatief voor natuureducatie, wat later resulteerde in de officiële oprichting van de IVN-afdeling. IVN Laarbeek aan de Beeksweg in Aarle-Riksel is een actieve vereniging die wordt gerund door vrijwilligers. In het voorjaar ging een grote wens van Lemmens in vervulling en werd in Mariehout door Lemmens de eerste boom geplant voor een pinetum. Een gespecialiseerd bomenbos met verschillende naaldboomsoorten. Bert Lemmens werd 84 jaar. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 1:30 opgeroepen voor een steekpartij aan het Kinderbos in Gemert. Ter plaatse bleek dat een jonge man neergestoken was. De politie is op zoek naar twee jongens en een meisje. De drie tieners zijn na het steekincident gevlucht. De politie heeft het Kinderbos afgezet voor onderzoek. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn arm en gezicht. Waardoor de steekpartij gebeurde is niet bekend. In het archief van heemkundekring Het Hof van Lizent bevinden zich interessante films van bijzondere gebeurtenissen in het verleden. Daarom heeft het bestuur van de Heemkundekring het plan opgevat om een filmavond te organiseren op vrijdag 18 september om 8 uur. Voor een zo mooi mogelijk resultaat is gekozen voor de theaterzaal van het dorpshuis in Lieshout, waar een goed scherm beschikbaar is. Omdat de datum van 18 september in de boeken staat als bevrijdingsdag van Lieshout, worden er op die avond enkele films gedraaid die rond de bevrijding gemaakt zijn of die de bevrijding als thema hebben. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

7 uur op deze dinsdag en ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door op OZR 920. En mocht je net thuis zijn, eet smakelijk. En ik zeg wel net thuis zijn, tegenwoordig met al die opstoppingen en die bruggen die niet goed blijken te zijn, is het toch lastig om soms met een omweg thuis te komen. Maar goed, ik hoop dat je veilig thuis bent. Leuke muziek voor je tot 8 uur. Dit zijn de Stwelers.

als je het zo leest, dan denk je van... Nou, het is een beetje science fiction, maar het is wel degelijk zo. Je kunt je laten verdwijnen, letterlijk en figuurlijk. In Japan is het zo, het is een bedrijf, die is er helemaal in gespecialiseerd. Het heet Yohatsu en betekent officieel verdamping, poef, weg. En je bent dan daadwerkelijk ook van de aardbodem af en niemand, maar dan ook niemand, die kan je terugvinden.

Mocht je fan zijn van Stevie, nou heb ik goed nieuws voor je. Want 28 oktober staat deze man in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dat in verband met het 50-jarig jubileum van dat mooie dubbelalbum, The Songs in the Key of Life. Stond dit nummer trouwens niet op, maar goed. 50 jaar alweer, kun je nagaan. Er zijn na verluid nog wel wat kaartjes beschikbaar, maar het zal wel snel uitverkocht zijn.

Vinyl? Nou, de CD maakt weer een comeback. En in Amerika zijn op dit moment zelfs de verkopen van de CD, oftewel de compact disc, meer groter geworden dan de verkoop van vinyl. En dat was een hele tijd niet zo.

Mooi blijft hij toch? Ten CC, I'm not in love. En daarmee ook meteen afscheid nemen van jou voor deze dinsdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 voor de nacht begint. En een mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft, tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemand Bakel op Omroep Peelrand. De bunker in Gemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground cultuur. Met de internationale singer-songwriter Nico Rivers uit Amerika op donderdagavond, een laagdrempelige spelletjesavond op vrijdagavond en een stevige punkavond zaterdagavond met De Kleine Opstand en Human Outfit, biedt het podium een gevarieerd weekendprogramma voor jong en oud. Sociaal Cultureel Centrum De Bunker biedt ruimte aan live muziek, jong talent en alternatieve cultuur. Met een divers programma is het een plek voor ontmoeting, experiment en beleving. Kijk voor alle informatie op bunkergemert.nl. In opdracht van de gemeente Laarbeek organiseert Bibliotheek De Lage Beemde de gratis workshop Slim en voordelig door de supermarkt en drogist. Tijdens deze workshop krijg je handige tips om geld te besparen. Je leert hoe aanbiedingen en kortingen werken en hoe je prijzen kunt vergelijken zodat je beter kunt kiezen wat je koopt. De workshop is onderdeel van een reeks van 3 workshops over slim omgaan met je geld. Je kunt de hele reeks volgen, maar ook 1 of 2 workshops kiezen. Ze worden gehouden van 7 tot 9 in het ontmoetingscentrum in Beekendonk. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 1:30 opgeroepen voor een steekpartij aan het Kinderbos in Gemert. Ter plaatse bleek dat een jonge man neergestoken was. De politie is op zoek naar 2 jongens en een meisje. De 3 tieners zijn na het steekincident gevlucht. De politie heeft het Kinderbos afgezet voor onderzoek. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn arm en gezicht. Waardoor de steekpartij gebeurde is niet bekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Jagger. She's got the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. Wie allemaal nog meer? Heerlijk. En dat was een leuke club bij elkaar toen de tijd. Door Christina Aguilera samen met Maroon 5. Welkom bij een nieuw uur. OSR 920. We gaan de avond weer door. En dat gaan we doen tot aan 12 uur. Met lekkere gepresenteerde programma's. Nog eventjes lekker. Die avond. Ja, het is wel regen. Ja, sorry. Daar heb ik dan weer geen invloed op. Waar ik wel invloed heb, is dat er hele goede muziek op te zetten.

Het was eigenlijk al een klassieker in lang vervlogen tijden. Maar Boy George die ging op een gegeven moment solo na zijn tijd van Culture Club. En dacht van, weet je wat, ik pak gewoon even deze uit de oude doos. En ik poets hem een beetje op en ik maak er mijn versie van. En dat heette Everything I Own. Nou, we hebben nog meer van die klassiekers van vroeger die in een nieuw jasje zijn gestoken.

0: En wat een hit was het in ene keer, hè? Toen die remix eenmaal op de plaat gezet werd. En toen wilde het wel, hoor. Het was namelijk al eerder een plaatje van Salt and Pepper, maar toen deed het helemaal niks. En Ben Liebrand die dacht van, weet je wat, ik gooi er even wat andere klanken doorheen en dan vinden mensen het wel leuk. En toen werd het nummer 1, in ieder geval in Nederland, de dames Salt and Pepper op OSR 920. Wat hebben wij allemaal in de geschiedenisboekjes staan vandaag, 8 september? Nou, in 1956, toen maakte Elvis Presley zijn debuut in de Ed Sullivan Show in Amerika. En toen heeft hij dus samen met het omroepblad TV Guide geregeld dat hij op de opslag van het omroepblad kwam te staan. En een dag later treedt hij dus op voor het eerst in het televisieprogramma van de omroep van CBS. Nou, eens even kijken. In Amerika wordt op 8 september 1957 voor het eerst Riek Petit uitgebracht van Jackie Wilson. Het wordt helemaal niks, maar jaren later in 1987 wordt het wel een nummer 1 hit. Dankzij het animatiefilmpje wat er dan bij zit, hè. Even kijken. Nou, we hebben ook geboortenieuws, want die van de Bee Gees, Barry Kipp en zijn vrouw Linda, die krijgen een dochter. Ashley wordt geboren op 8 september 1977. Nog meer verjaardagen? Jazeker. Corrie Konings vandaag 75 geworden. Matthijs van Nieuwkerk is jarig. Weervrouw Helga van der Leur. Frank Daanen, collega DJ. Maar ook Pink.
1: Peter Boer.

wel het typische geluid natuurlijk van Fateless. Dan wel zonder Maxi Jazz. Die was bij de grote hits natuurlijk onmiskenbaar het stemgeluid. Maar dit keer met Bebe Rexha en The New Religion. En daarvoor hadden we die andere DJ. God is a DJ. Oftewel Pink is het jaar vandaag. En wij feliciteren haar natuurlijk ook namens OSR 920 op deze een beetje regenachtige dinsdagavond. Nou ja, maakt ook verder niet uit. Dus even kijken, even wat muziek van eigen bodem. De heren gaan totaal niet meer met elkaar door een deur. De een die maakt de ander nog zwarter dan de ander. En dat heb ik over Henk en Henk natuurlijk. Maar bij het goede doel waren ze toch redelijk aan elkaar gewaagd. Maar nu...

onvervalste jazz op de radio. Ja, Jamie Cullum, hè. Hij scoorde zelfs met jazz top 40 plaatjes. Je hoort het hier bij OZR 920. En zometeen hoor je bij ons het nieuws van 9 uur. En daarna Petro Lindes. Nou, die mag een uurtje draaien. En daarna gaat het nieuws en zo allemaal door. En dan begint Berend Koenders. En die is het tot 12 uur. Ik wens je een hele fijne avond. Ik ben er morgen weer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu ontkent ten stelligste dat de premier in aanloop naar de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 vanuit de Verenigde Arabische Emiraten voor de aanval gewaarschuwd was. De krant Haaretz schreef dat anderhalve week voor de bloedige aanval Netanyahu een waarschuwingstelefoontje had gekregen. Politieke rivaal Eisenkot ging met het bericht aan de haal en zei dat Netanyahu tientallen waarschuwingen had gekregen en ze allemaal in de wind had geslagen. Na een schietpartij in de Zuid-Spaanse badplaats Marbella zijn 3 Nederlanders aangehouden. De schietpartij vond vanmiddag op straat plaats in de buurt van een hotel. 1 persoon raakte gewond. De verdachten sloegen met een auto op de vlucht, maar de politie was snel ter plaatse en zette de achtervolging in. De auto van de verdachte crashte, waarna zij te voet probeerde te ontkomen, maar dat mislukte. Wat er aan de schietpartij vooraf ging, is nog onduidelijk. Afgelopen week hebben tienduizenden inwoners van Noorwegen de overleden koning Harald een laatste eer bewezen. Ruim 46.000 mensen hebben volgens het Noorse Hof afscheid genomen. Sinds vorige week dinsdag lag Harald in de slotkapel van het paleis opgebaard. Morgenmiddag om 1 uur vindt de uitvaart in de Domkerk in Oslo plaats. Veel buitenlandse gasten zullen de uitvaart bijwonen. Onder hen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent heeft bekendgemaakt dat de VS sancties hebben ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Bessent zei dat ze allemaal het risico lopen van het wereldwijde financiële systeem afgesloten te worden. Hij nam de woorden economische D-Day in de mond. Volgens de VS verplaatst Iran via de luchtvaart illegale goederen en wapens. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kustvrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Dinsdagmiddag 8 september was er rond 3:50 een verkeersongeval aan de Lochterweg in de Mortel. Ter plaatse bleek een man met zijn zware SUV een oprit te willen indraaien. En hierbij zag hij een scooterrijdster die op dat moment voorbij reed volledig over het hoofd. Daardoor ontstond er een frontale botsing. Zowel de SUV als de lichte scooter raakten beide flink beschadigd door de klap. Het meisje op de scooter werd door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld en is daarna voor verder behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Jeu de Boel Club Het Trefpunt in Mariahout vierde onlangs de feestelijke zomerafsluiting. De leden namen op gepaste wijze afscheid van het buitenseizoen op het Oranjeplein. Met het ingaan van de herfstmaand verhuist de club naar binnen. Vanaf nu tot in de maand mei van volgend jaar wordt er gespeeld op de binnenbaan. Die bevindt zich op Sportpark de Heibunders, waar de liefhebbers van de sport warm en droog hun partijtjes kunnen gooien. Maandag 7 september is een 15-jarige jongen uit Handel gewond geraakt aan zijn arm bij de visvijver op het Kinderbos in Gemert. Dat gebeurde nadat hij werd gestoken. De politie is direct een onderzoek gestart en hield later die middag 2 minderjarige verdachten aan. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Gemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo. Zij zitten inmiddels vast en worden verhoord. Het slachtoffer en de verdachte hadden kennelijk elkaar ontmoet om een eerder conflict uit te praten, maar deze ontmoeting liep dus uit de hand. Over enkele dagen viert Elsendorp het 100-jarig bestaan. Alle details voor het feestweekend zijn te vinden in een Elsendorper. Daar staan alle belangrijke zaken nog eens op een rij. Het feestweekend trapt af op donderdag 10 september met een gezellige 55-plus middag. Die is bedoeld voor inwoners en oud-inwoners van Elsendorp. En veel oud-Elsendorpers hebben hun komst al bevestigd. De organisatie hoopt ook dat veel huidige bewoners komen. Het doel is om Elsendorpers van toen en nu samen te brengen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Het is OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Petro Leenders.

Louisa Fernandez, Lay Love on You. Kon je altijd vrolijk van de deur. Die kan ik altijd luisteren, zeker weten. Welkom allemaal, het laatste gedeelte. En hier is Dionne Warwick. All the love in the world. Dat is heel wat.

heb je dan weer, hè? Ja, Love is in the Air. Ja, beter als regen natuurlijk. Ja, John Paul Young op de radio en Cock Robin, die hoorde je. The Promise You Made hier op OVC 920. En hier is de vrolijke noten van de London Beat. I've been thinking about you.

The Never Ending Story. Hij had zo'n blonde lok volgens mij op zijn hoofd. Die mile, ja. Tiffany hoorde je ook. I Think We're Alone Now. En hier is Scott McKenzie. Even naar de bloemetjes. San Francisco.

Games op de radio en Jen Cunetta, die hoorde je ook. Come Rain, Come Shine. Ja, je weet het niet natuurlijk, hè? Nee. We gaan door met deze van Due and Armor Trading. Nummer heet Rosie. En straks, heel mooi, muziek van de Eagles.

Fine Young Cannibals. I'm not the man I used to be. Ja, niet zo'n hele bekend, maar het was wel een hitje, hoor. Zeker. De Eagles hoorde je ook. Hotel California van de LP Hell Freeze Over, zo heette dat. Ja, zeker. Hot Chocolate, You Sexy Thing. En straks de Beatles, I Feel Fine. En ik wens je na 10 heel veel plezier met de voordracht begin. Wat mij betreft, graag tot morgen. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Tweede Kamer debatteert vanavond over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. Eerder stond in de wet dat vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen niet in deze raad zitting mochten nemen. Maar de Kamer nam vorig jaar een motie aan om hen toch toe te laten. Een meerderheid in de Kamer stemt nu voor om dit terug te draaien, omdat er grote waarde wordt gehecht aan de onafhankelijke positie van de raad. Een man en een vrouw uit het Utrechtse Woudenberg hebben door het Openbaar Ministerie 30 en 20 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging horen eisen. Het tweetal wordt ervan verdacht zeker 6 kinderen tussen de 0 en 10 jaar seksueel te hebben misbruikt. De man heeft toegegeven verslaafd aan seks te zijn, maar hij zou de kinderen niet bewust hebben misbruikt. Hij werd geholpen door zijn ex-vrouw. Zij deed dit uit angst voor hem of om de kinderen te troosten of af te leiden. In een brief aan de Tweede Kamer heeft financiënminister Elko Heijnen laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen, omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. Heijnen vertrekt donderdagavond om vrijdag de Eurogroep en de Ecofinraad te kunnen bijwonen. Fractieleiders zullen tijdens de algemene politieke beschouwingen over de plannen debatteren die Heijnen op de derde dinsdag in september zal presenteren. In het zuiden van Saudi-Arabië zijn verschillende energieinstallaties stilgelegd. Dit nadat Houthi-rebellen uit Jemen nieuwe aanvallen op Saudi-Arabië hebben uitgevoerd. Saudi-Arabië is een bondgenoot van de Verenigde Staten. De Houthis zeggen gebruik gemaakt te hebben van drones en ballistische raketten. Volgens het Saudische ministerie van Energie is door de aanvallen op meerdere locaties brand ontstaan. Om welke locaties het gaat is nog niet bekendgemaakt, wel dat de bluswerkzaamheden nog niet zijn afgerond. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kuststrijk krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Op 13 september is het weer Gemert-Mert en het veldje bij de Sint-Jan in Hartje-Gemert staat dan in het teken van goede doelen. Gemert, een bron voor anderen, verenigt lokale organisaties om samen in beweging te komen voor minder bedeelden in de wereld. Bezoekers kunnen genieten van een gezellig terras met koffie, thee en pannenkoeken. Er is ook een stokkenvangspel, een kinderspeurtocht en een loterij met mooie prijzen. Live muziek wordt verzorgd door bekende Gemertse oudere jongen, zoals Sinner en Arabesque. En OSR 920 verzorgt er ook nog eens live radio. We zien je dus graag daar. Lieshout herdenkt op vrijdag 25 september dat het dorp 82 jaar geleden werd bevrijd. Bij het oorlogsmonument op de Prinshof wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen van basisschool De Sprankel leveren een bijdrage aan het programma. Er wordt een gedicht voorgedragen en er worden bloemen gelegd bij het oorlogsmonument. De herdenking wordt afgesloten met een tap toe en een slotwoord. De herdenking begint om 1:30 middags. Over enkele dagen viert Elsendorp het 100-jarig bestaan. Alle details voor het feestweekend zijn te vinden in een Elsendorper. Daar staan alle belangrijke zaken nog eens op een rij. Het feestweekend trapt af op donderdag 10 september met een gezellige 55-plus middag. Die is bedoeld voor inwoners en oud-inwoners van Elsendorp. En veel oud-Elsendorpers hebben hun komst al bevestigd. De organisatie hoopt ook dat veel huidige bewoners komen. Het doel is om Elsendorpers van toen en nu samen te brengen. Jeu de Boel Club Het Trefpunt in Mariahout vierde onlangs de feestelijke zomerafsluiting. De leden namen op gepaste wijze afscheid van het buitenseizoen op het Oranjeplein. Met het ingaan van de herfstmaand verhuist de club naar binnen. Vanaf nu tot in de maand mei van volgend jaar wordt er gespeeld op de binnenbaan. Die bevindt zich op Sportpark de Heibunders, waar de liefhebbers van de sport warm en droog hun partijtjes kunnen gooien. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.

Voor de nacht begint van start gegaan met deze van Heart. All I Want To Do Is Make Love To You and Status Quo Down Down. Beste zangers, ja, je weet het, daar schenken we aandacht aan. Vorige week zaten ze op de bank. Afgelopen zaterdag deden ze mee. Clouseau, voorgoed voorbij.

Jack Johnson en Sitting and Waiting and Wishing brengt ons de eerste albumtrack voor vandaag. Dat is Elliot Murphy. We gaan draaien Isadora's Dancers. Het album heet Nightlights uit 2012.

De jongens van de Golden Earring, helaas, zij spelen niet meer. Ze waren niet meer compleet. Ach ja, de liedjes hebben we nog. The Devil Made Me Do It. Hoogste tijd voor album van de week, dus de hele week, is dat Sam Smith. We gaan draaien. Constant companion van het album Hazel Eyes. Album.

Long Train Running was destijds de opvolger van Listen to the Music. Die was populairder dan dit liedje, maar deze was ook een aantal keren uitgebracht en een aantal keren een hit. Bluff nu, hier is het verhaal van Hemingway.

0: Muziek van Grace Jones en Slave to the Rhythm. Komen we uit op de laatste albumtrack voor dit uur. Dat wordt er eentje van Kinky Friedman. Me and My Guitar. Het album heet Circus of Life uit 2018.
1: Met her in a pawn shop. Took her down to the local bar.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. Het vliegverkeer op grote Britse luchthavens komt weer op gang na een urenlange storing bij de luchtverkeersleiding. Onder meer Heathrow, Gatwick en Stansted hadden daardoor nauwelijks vliegverkeer. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten en veel vluchten liepen vertraging op of werden geannuleerd. Inmiddels is het technische probleem opgelost. Wel blijft het door de vele uitgevallen vluchten chaotisch op de luchthavens. Op Schiphol zijn 58 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De Tweede Kamer debatteert nu over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. Eerder stond in de wet dat vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen niet in deze raad zitting mochten nemen, maar de Kamer nam vorig jaar een motie aan om hen toch toe te laten. Een meerderheid in de Kamer wil dit nu weer terugdraaien omdat er grote waarde wordt gehecht aan de onafhankelijke positie van de raad. En in een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Heijnen van Financiën laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. Heijnen vertrekt donderdagavond om vrijdag de Eurogroep en Ecofinraad te kunnen bijwonen. Fractieleiders zullen tijdens de algemene politieke beschouwingen over de plannen debatteren die Heijnen op de derde dinsdag in september zal presenteren. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Maandag 7 september is een 15-jarige jongen uit Handel gewond geraakt aan zijn arm bij de visvijver op het Kinderbos in Gemert. Dat gebeurde nadat hij werd gestoken. De politie is direct een onderzoek gestart en hield later die middag twee minderjarige verdachten aan. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Gemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo. Zij zitten inmiddels vast en worden verhoord. Het slachtoffer en de verdachte hadden kennelijk elkaar ontmoet om een eerder conflict uit te praten, maar deze ontmoeting liep dus uit de hand. Jeu de Boel Club Het Trefpunt in Mariahout vierde onlangs de feestelijke zomerafsluiting. De leden namen op gepaste wijze afscheid van het buitenseizoen op het Oranjeplein. Met het ingaan van de herfstmaand verhuist de club naar binnen. Vanaf nu tot in de maand mei van volgend jaar wordt er gespeeld op de binnenbaan. Die bevindt zich op Sportpark de Heibunders, waar de liefhebbers van de sport warm en droog hun partijtjes kunnen gooien. Over enkele dagen viert Elsendorp het 100-jarig bestaan. Alle details voor het feestweekend zijn te vinden in een Elsendorper. Daar staan alle belangrijke zaken nog eens op een rij. Het feestweekend trapt af op donderdag 10 september met een gezellige 55-plus middag. Die is bedoeld voor inwoners en oud-inwoners van Elsendorp. En veel oud-Elsendorpers hebben hun komst al bevestigd. De organisatie hoopt ook dat veel huidige bewoners komen. Het doel is om Elsendorpers van toen en nu samen te brengen. Lieshout herdenkt op vrijdag 25 september dat het dorp 82 jaar geleden werd bevrijd. Bij het oorlogsmonument op de Prinshof wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen van basisschool De Sprankel leveren hun bijdrage aan het programma. Er wordt een gedicht voorgedragen en er worden bloemen gelegd bij het oorlogsmonument. De herdenking wordt afgesloten met een tap toe en een slotwoord. De herdenking begint om 1:30 's middags. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Van liefhebbers voor liefhebbers.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Muziek van de Bee Gees en Night on Broadway. Hey, welkom terug. Deel 2. We zijn weer op de hoogte van het allerlaatste nieuws uit de streek. Maar ook natuurlijk het landelijke. En van

Please Don't Go van W. Halve track staat klaar. En dat is er eentje van Ticket West. Hier is Nice Guy. 49 Park St. Blues. Zo heet het album uit 2022. He was such a

Dinan met Can You Hear Me brengt ons een album van Elvin Bishop, Getting My Groove Back uit 2005, zo heet het album. Het werkje wat we gaan draaien is Blues Train.

Peter Gabriel en Salisbury Hill. Laatste albumtrack voor vandaag. Wat er eentje van George Thorogood. 2120 South Michigan Avenue. Ja, zo heet het album uit 2011. Wat gaan we draaien? My Babe.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. Dinsdagmiddag 8 september was er rond 3:45 een verkeersongeval aan de Lochterweg in de Mortel. Ter plaatse bleek een man met zijn zware SUV een oprit te willen indraaien. En hierbij zag hij een scooterrijdster die op dat moment voorbij reed volledig over het hoofd. Daardoor ontstond er een frontale botsing. Zowel de SUV als de lichte scooter raakten beide flink beschadigd door de klap. Het meisje op de scooter werd door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld en is daarna voor verder behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Maandag 7 september is een 15-jarige jongen uit Handel gewond geraakt aan zijn arm bij de visvijver op het Kinderbos in Gemert. Dat gebeurde nadat hij werd gestoken. De politie is direct een onderzoek gestart en hield later die middag twee minderjarige verdachten aan. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Gemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo. Zij zitten inmiddels vast en worden verhoord. Het slachtoffer en de verdachte hadden kennelijk elkaar ontmoet om een eerder conflict uit te praten, maar deze ontmoeting liep dus uit de hand. Jeu de Boel Club Het Trefpunt in Mariahout vierde onlangs de feestelijke zomerafsluiting. De leden namen op gepaste wijze afscheid van het buitenseizoen op het Oranjeplein. Met het ingaan van de herfstmaand verhuist de club naar binnen. Vanaf nu tot in de maand mei van volgend jaar wordt er gespeeld op de binnenbaan. Die bevindt zich op Sportpark de Heibunders, waar de liefhebbers van de sport warm en droog hun partijtjes kunnen gooien. Op 13 september is het weer Gemert-Mert. En het veldje bij de Sint-Jan in Hartje Gemert staat dan in het teken van goede doelen. Gemert, een bron voor anderen, verenigt lokale organisaties om samen in beweging te komen voor minder bedeelden in de wereld. Bezoekers kunnen genieten van een gezellig terras met koffie, thee en pannenkoeken. Er is ook een stokkenvangspel, een kinderspeurtocht en een loterij met mooie prijzen. Live muziek wordt verzorgd door bekende Gemertse oudere jongen, zoals Sinner en Arabesque. En OSR 920 verzorgt er ook nog eens live radio. We zien je dus graag daar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op 13 september is het weer Gemert-Mert en het veldje bij de Sint-Jan in Hartje Gemert staat dan in het teken van goede doelen. Gemert een bron voor anderen verenigt lokale organisaties om samen in beweging te komen voor minder bedeelden in de wereld. Bezoekers kunnen genieten van een gezellig terras met koffie, thee en pannenkoeken. Er is ook een stokkenvangspel, een kinderspeurtocht en een loterij met mooie prijzen. Live muziek wordt verzorgd door bekende Gemertse oudere jongen, zoals Sinner en Arabesque. En OSR 920 verzorgt er ook nog eens live radio. We zien je dus graag daar. Maandag 7 september is een 15-jarige jongen uit Handel gewond geraakt aan zijn arm bij de visvijver op het Kinderbos in Gemert. Dat gebeurde nadat hij werd gestoken. De politie is direct een onderzoek gestart en hield later die middag twee minderjarige verdachten aan. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Gemert en een 15-jarig meisje uit Mierlo. Zij zitten inmiddels vast en worden verhoord. Het slachtoffer en de verdachte hadden kennelijk elkaar ontmoet om een eerder conflict uit te praten, maar deze ontmoeting liep dus uit de hand. Over enkele dagen viert Elsendorp het 100-jarig bestaan. Alle details voor het feestweekend zijn te vinden in een Elsendorper. Daar staan alle belangrijke zaken nog eens op een rij. Het feestweekend trapt af op donderdag 10 september met een gezellige 55-plus middag. Die is bedoeld voor inwoners en oud-inwoners van Elsendorp. En veel oud-Elsendorpers hebben hun komst al bevestigd. De organisatie hoopt ook dat veel huidige bewoners komen. Het doel is om Elsendorpers van toen en nu samen te brengen. Jeu de Boel Club Het Trefpunt in Mariahout vierde onlangs de feestelijke zomerafsluiting. De leden namen op gepaste wijze afscheid van het buitenseizoen op het Oranjeplein. Met het ingaan van de herfstmaand verhuist de club naar binnen. Vanaf nu tot in de maand mei van volgend jaar wordt er gespeeld op de binnenbaan. Die bevindt zich op Sportpark de Heibunders, waar de liefhebbers van de sport warm en droog hun partijtjes kunnen gooien. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.